Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

volgende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique,
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.

of onderweg non-stop genieten van de dikste 80s of 90s hits? Vind FM Goud dan op Spotify en geniet mee van onze afspeellijsten. Enjoy!

0: Funky. Funky.
1: Hola, FM Gouw Tenerife is er. De radio voor alle Vlamingen en Nederlanders op het eiland. En natuurlijk ook voor iedereen die graag de hits uit onze tijd hoort. Geniet.

0: Zingen all along.
1: Ga je mee in bad, samen met Johan Waterschot.
2: Hola Tenerife, het is weer tijd om in bad te gaan, hè. Elke zaterdag en zondagochtend van 9 tot 11 gaan we samen in bad en zingen we de badliedjes mee. Tijd om in bad te gaan.

0: Gaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Goud in België bij. Vul snel het formuliertje in op fmgoud.be/Tenerife en we contacteren je binnen de werkdag. Doe

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
2: Overal op het eiland, via DHB Plus en wereldwijd op fmgouds.be/tin.

volgende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

FM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

Hey luisteraars van FM Goud, ik ben Marlies en ik ben zo fier dat mijn nummer Ik zie de zomer verkozen werd tot de officiële FM Goud Zomerhit 2026. Ik zou zeggen, geniet ervan.

bewijzend. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

Meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gouw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

hits uit onze tijd. Je hoort ze dag en nacht, 24 op 24 en 7 dagen op 7. Op je Gouden Radio. FM Goud.

0: en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Goud in België bij. Vul snel het formuliertje in op

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De frietboutique.
0: Lekker in België, bij de frietboutique.
2: SEP Leasing Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasing Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasing Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasing Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasing waakt over uw belangen. www.sepleasing.com of mail@sepleasing.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Giro van het Oost-Vlaamse Machelen heeft zijn kamp in Steinbach, vlakbij de Luxemburgse grens, vroeger dan gepland stopgezet. Dat komt door een uitbraak van het norovirus, dat vooral maag- en darmklachten veroorzaakt. 70 van de 170 leden zijn al ziek geworden. Volgens de leiding herstelt bijna iedereen na één dag, maar omdat er op korte tijd zoveel leden ziek werden, wordt het kamp toch afgebroken. Normaal zou het duren tot overmorgen. In Spanje is een internationaal netwerk van mensensmokkelaars opgedoekt. De bende zou duizenden migranten met snelle boten vanuit Afrika naar Europa gebracht hebben. Maar daar bleef het niet bij. Ze zou ook wapens en drugs verhandeld hebben. 78 mensen zijn gearresteerd. De vermoedelijke kopstukken zouden in ons land en in Frankrijk verblijven. In het westen van Canada is de noodtoestand van kracht door een grote natuurbrand. Meer dan 20.000 mensen moesten hun huis verlaten. Het vuur brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Bijna 10.000 hectare is al verwoest. Tal van woningen gingen in de vlammen op en in een deel van het gebied is de elektriciteit uitgevallen. Iran zal de straat van Hormuz pas opnieuw openstellen voor de scheepvaart als de Verenigde Staten aan verschillende eisen tegemoet komen. Dat heeft de Iraanse veiligheidschef gezegd. Iran wil dat het Amerikaanse leger vertrekt uit de regio. Het eist ook een vergoeding voor de schade die door het conflict is veroorzaakt en de vrijgave van bevroren Iraanse tegoeden. Volgens Iran staat het dicht bij een akkoord met buurland Oman over het beheer van de straat van Hormuz. In het voetbal is bekerwinnaar Union het seizoen begonnen met een klinkende zege. De Brusselaars wonnen met 1-5 op het veld van Westerlo. Lommel en Sint-Truiden deelden de punten na een 1-1 gelijkspel en Standaar en Cercle Brugge kwamen niet verder dan 2-2. In het vrouwenvoetbal maakt OHL nog kans op een plaats in de Champions League. De Leuvense vrouwen wonnen van het Turkse Fenerbahçe na een spannende wedstrijd. Die eindigde op 1-1 en OHL haalde het in de strafschoppenreeks. We krijgen een vrij zonnige en tropisch warme dag. De temperatuur kan stijgen tot 31 graden. Ook de volgende dagen blijft het zomeren.

0: Buenos dias. Goedemorgen, Tenerife Connect. Alles wat je misschien nog niet wist over het eiland. Met Guy van Aalst senior.
1: Bijna een halve eeuw geleden, op zondag 27 maart 1977, kwamen 583 mensen om het leven bij een vliegtuigongeluk op de luchthaven Los Rodeos. Twee Boeings 747 kwamen in de dichte mist met elkaar in botsing. En de gevolgen waren catastrofaal. Deze crash staat geboekstaafd als het meest dodelijke vliegtuigongeval uit de geschiedenis van de luchtvaart. Als we de doorboring van de Twin Towers in New York buiten beschouwing laten. Op de KLM-vlucht 4805 lieten 234 mensen, vooral Nederlandse passagiers en 14 bemanningsleden, het leven. Op de Panam Flight 1736 werden 335 personen van het leven beroofd. Bij wonder overleefden 70 passagiers uit de Amerikaanse B747 dit gruwelijk ongeval. Om de slachtoffers te herdenken is er een herdenkingsplaats opgericht op de Mesa Mota-berg in La Laguna. De herdenkingsplaats, die op 27 maart 2007 onder de naam Internationaal Tenerife Memorial werd onthuld, is een 18 meter hoog monument in de vorm van een wenteltrap, ook Stairway to Heaven genoemd, en is gemaakt

grotere passagiersvliegtuigen, zoals de Boeing 747, brachten toeristen uit Europa en Amerika naar het eiland. Een hele bedoeling als je de grootte van de luchthaven bekijkt. Of vandaag is het ondenkbaar dat er in het noorden kolossale Boeing 747 zouden landen en opstijgen. Maar 50 jaar geleden was dat een doodnormale zaak. Ook het weer speelt vliegverkeer soms parten. En dat was ook zo op deze 27 maart in het jaar 1977. Een nieuwe passaatwolk was ontstaan en kroop tergend traag over het noorden van Tenerife. Deze vochtige luchtlaag van 800 tot 1500 meter dik, ook wel de maritieme grenslaag genoemd, komt vanaf de oceaan aan land en wordt hogerop gestuurd door de bergachtige vorm van het eiland. Dan zie je van bovenaf een wolkenzee over het land schuiven en dit fenomeen liet toen de luchthaven in een bijzondere dikke mistlaag verdwijnen. Ook toevalligheden speelden een rol in deze calamiteit. Het Panam-toestel hoorde niet eens op Tenerife te zijn, maar door een bommelding op de luchthaven van Gran Canaria, ook de eindbestemming, werd het vliegtuig afgeleid naar Tenerife Norte en daar stonden meteen twee van de grootste vliegtuigen uit die tijd heel dichtbij in op het tarmac. Uit later onderzoek is gebleken dat vanuit de controletoren enkele verkeerd begrepen instructies werden verstuurd en dat de heterodyne of het gelijktijdig gebruik maken van een radiofrequentie de communicatie tussen de jumbo's en de verkeerstoren heeft verstoord met fatale gevolgen van dien. Ook blijkt uit de transcripties die later in het onderzoek werden toegevoegd dat spraakverwarring mede oorzaak was van het jammerlijke ongeval. In 1977 had de vliegveiligheid in de burgerluchtvaart een zeer hoge veiligheidsstandaard bereikt, vooral vliegtechnisch. Doordat de technologie en vooral de computertoepassingen in vliegtuigen snel evolueerden, was de kans dat een ongeluk te wijten aan een technisch falen kleiner. Menselijk falen kan men echter nooit uitsluiten. En doordat een ongeluk altijd gedirigeerd wordt door een samenloop van omstandigheden, is een crash nooit uit te sluiten. Ik werp geen steen en beschuldig hier niemand. Enkel vind ik het jammer dat het lot hier heeft gezorgd voor een pijnlijk gebeuren. Het is even na 17 uur lokale tijd als de Boeing 747 van KLM klaarstaat voor vertrek aan het begin van de enige startbaan op het vliegveld. Door drukke verkeersomstandigheden kon het KLM-vliegtuig de taxibaan niet gebruiken om in startpositie te komen. Daardoor besloot de verkeersleiding dat het luchtvaartuig een backtrack moest maken op de runway. Dit wil zeggen dat de taxi een gebeurde op de landingsbaan tegen de opstijgingsrichting in om op het einde 180 graden om te keren en als dusdanig in vertrekpositie klaar te staan. De landingsbaan is op dat moment slechts 500 meter ver zichtbaar. De overige 2500 meter ligt in een dikke mist en daardoor is de bemanning voor 100% afhankelijk van de radiocommunicatie. Terwijl de KLM over de startbaan rijdt, volgt de Panam kort daarna op dezelfde weg. De toren instrueert de Panam om net voorbij de helft van de startbaan de afslag C3 te nemen naar de parallel gelegen taxibaan die vanaf dat punt wel beschikbaar was. Maar de bemanning mist deze afslag en blijft op de runway verder rijden. Op dat moment vertrekt de KLM. In een heldhaftige poging lukt het de bemanning om het vliegtuig in de lucht te krijgen, maar het komt te laat. De staart van het toestel ploegt een lange groef door het Panam-toestel dat op dat moment de afslag C4 aan het nemen is. Beide toestellen vatten vuur en de KLM stort wat verder neer. De botsing gebeurde tussen de intersecties C3 en C4 en het is precies 6 minuten na 5 in de namiddag op het moment van de dodelijke crash. Lee.

opvallende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

0: Buenos días. Goedemorgen, Tenerife Connect. Alles wat je misschien nog niet wist over het eiland. Met Guy van Aalst senior.
1: Je gaat op reis, je vertrekt binnenkort op vakantie en binnenin begint het te kriebelen. Je hebt een reisplanning voorbereid en alles diverse keren gecheckt. Tickets en vouchers liggen ordelijk gestapeld bij de rest van de reispapieren. In feite heb je je reis avant la lettre al beleefd. De prevakantie zit erop, de echte vakantie komt eraan. De reiskoffer werd van het stof ontdaan en de muffe geur binnenin werd door verluchting gereviseerd. Het vullen kan beginnen. Je kijkt voor alle zekerheid nog eens naar het toegelaten bagagegewicht dat vermeld staat op het vliegticket vooraleer je je zomerkast deels gaat verhuizen. Je weet dat Tenerife in een subtropische gordel ligt en dat het klimaat te vergelijken is met de zomers in de lage landen. Enfin, zo zou het toch moeten zijn. Zomerspulletjes, fladderende kledij, niemendalletjes en sleepschoentjes verdwijnen in de koffer. Soms treedt er twijfel op en dan haal je terug iets uit, maar de grootste aandacht gaat naar het vullen van dat ding. De hersenen spinnen en je verplaatst jezelf naar het eiland, omdat je dan beter kunt inschatten wat daar precies nodig is. Ik ken nogal wat mensen die in de aanloop van de koffer opmaak nog snel her en der aankopen verrichten van zaken die men op de reislocatie zou kunnen nodig hebben. Laat deze uitzending een hulpje zijn en zul geen dingen met je mee die op Tenerife veel goedkoper zijn. Ik denk daarbij niet alleen aan cosmetica, zoals parfums, lotions en zonnecrèmes, maar ook aan kledij die in overvloed in alle kwaliteitsvormen te vinden zijn aan prijzen waarbij je achterover valt. Wat je ook niet meeneemt op reis is een dikke en warme winterkledij, tenzij je gedurende een winterperiode op Las Cañadas verblijft. Regenkledij en dito-laarzen hoeven ook niet, omdat Tenerife niet echt een regenseizoen kent. Dus stop maar niet te veel in die reiskoffer van je. De dingen die je meeneemt zijn facultatief en voor elk persoon anders. Het hangt ook af van je verblijfsaccommodatie. Of je op hotel bent of een appartement huurt, maken de inhoud van jouw reiskoffer bepalend. Wat je best wel meeneemt is een rugzakje, of beter een buiktasje, dat je om de middel vastmaakt. Het liefst onder een loshangend hemd of een fladderend blouseje. En waarin contant geld, rijbewijs, kredietkaarten en ID-kaarten hun houding vinden. Je kunt steeds een kopie maken van je rijbewijs en identiteitskaart, maar hou er rekening mee dat deze duplicaten niet geldig zijn bij enige weg of andere controles. Ben je sportief aangelegd, neem dan wat meer sportkledij mee. Ben je een verwende wandelaar, zorg dan voor stevige wandschoenen. Wil je exquis uit gaan eten, zorg dan dat meneer een jasje bijgeeft en mevrouw een cocktailjurkje. Zwem- en strandoutfit, lichte zomerkledij, een truitje voor 's avonds, multimedia apparatuur en adapters en opladers, brillen en lenzen, scheergerief, een lees- of een puzzelboek en medicatie vinden snel de weg naar jouw reistas. Een strijkijzer, de waslijn en tuinmeubelen laat je best thuis. Misschien is dit een goede tip. Begin met een kleinere koffer en maak op voorhand een lijstje van wat je nodig hebt. Daarna schrap je de helft van dat lijstje en de rest stop je weg. Wedden dat je genoeg spulletjes hebt ingepakt nodig voor je verblijf op Tenerife? De houden regel is en blijft, pak je koffer en haal er daarna de helft weer uit. Ook de manier van pakken is belangrijk, waarbij een stapeltechniek bepaalt hoeveel tuig je erin krijgt. Zorg dat alle vrije hoekjes en kantjes opgevuld worden met kleinere, losse stukken. Op deze manier krijg je je reiskoffer helemaal vol. Schoenen nemen veel plaats in, daar ben je best zuinig mee. Een paar is voldoende, de rest vul je aan met slippers, sandalen of pantoffels. Doe bij het vliegen de zwaarste schoenen aan, zo win je plaats voor andere belangrijke dingen. Wat je in de handbagage kunt meenemen wordt bepaald door de veiligheidsregels, maar daarover hebben we het in een andere uitzending.

0: Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Giro van het Oost-Vlaamse Machelen heeft zijn kamp in Steinbach, vlakbij de Luxemburgse grens, vroeger dan gepland stopgezet. Dat komt door een uitbraak van het norovirus, dat vooral maag- en darmklachten veroorzaakt. 70 van de 170 leden zijn al ziek geworden. Volgens de leiding herstelt bijna iedereen na één dag, maar omdat er op korte tijd zoveel leden ziek werden, wordt het kamp toch afgebroken. Normaal zou het duren tot overmorgen. In Spanje is een internationaal netwerk van mensensmokkelaars opgedoekt. De bende zou duizenden migranten met snelle boten vanuit Afrika naar Europa gebracht hebben. Maar daar bleef het niet bij. Ze zou ook wapens en drugs verhandeld hebben. 78 mensen zijn gearresteerd. De vermoedelijke kopstukken zouden in ons land en in Frankrijk verblijven. In het westen van Canada is de noodtoestand van kracht door een grote natuurbrand. Meer dan 20.000 mensen moesten hun huis verlaten. Het vuur brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Bijna 10.000 hectare is al verwoest. Tal van woningen gingen in de vlammen op en in een deel van het gebied is de elektriciteit uitgevallen. Iran zal de straat van Hormuz pas opnieuw openstellen voor de scheepvaart als de Verenigde Staten aan verschillende eisen tegemoet komen. Dat heeft de Iraanse veiligheidschef gezegd. Iran wil dat het Amerikaanse leger vertrekt uit de regio. Het eist ook een vergoeding voor de schade die door het conflict is veroorzaakt en de vrijgave van bevroren Iraanse tegoeden. Volgens Iran staat het dicht bij een akkoord met buurland Oman over het beheer van de straat van Hormuz. In het voetbal is bekerwinnaar Union het seizoen begonnen met een klinkende zege. De Brusselaars wonnen met 1-5 op het veld van Westerlo. Lommel en Sint-Truiden deelden de punten na een 1-1 gelijkspel en Standaar en Cercle Brugge kwamen niet verder dan 2-2. In het vrouwenvoetbal maakt OHL nog kans op een plaats in de Champions League. De Leuvense vrouwen wonnen van het Turkse Fenerbahçe na een spannende wedstrijd. Die eindigde op 1-1 en OHL haalde het in de strafschoppenreeks. We krijgen een vrij zonnige en tropisch warme dag. De temperatuur kan stijgen tot 31 graden. Ook de volgende dagen blijft het zomeren.
6: Wij spreken Nederlands, net zoals jij. Je bent bij FM Goud Tenerife, het radiostation voor alle Nederlandstaligen op het eiland.

0: Buenos días, Tenerife. Je luistert naar Tenerife Connect. Surf zeker ook eens naar tenerifeconnect.be.
1: Daal op Tenerife staat de majestueuze berg in de tijden met een hoogte van 3715 meter. Het is niet alleen de hoogste berg van Spanje, maar gemeten vanaf de zeebodem op een diepte van 7500 meter meteen de op twee na hoogste vulkaan ter wereld. Meer zelfs, de schaduw van de tijden die over de oceaan wordt geprojecteerd bij zonsop- of ondergang is de grootste schaduw ter wereld. De vulkanische berg en de onmiddellijke omgeving Las Cañadas vormen samen het Parque Nacional del Teide met een totale oppervlakte van 18.900 hectare dat in 2007 door UNESCO werd uitgeroepen tot werelderfgoed. De Teide is niet alleen de meest bezochte toeristische locatie op Tenerife, maar is ook het meest bezochte nationale park van Spanje en van Europa. De Teide geeft een bewogen leven achter de rug. Door de eeuwen heen heeft Spanje's hoogste berg een reeks krachtige vulkaanuitbarstingen gekend die een diepe impact hebben gehad op de orografie van het eiland en is blijven nazinderen in het collectieve geheugen van de Tenerifeërs. De uitbarstingen van de tijden tekenen een lange geschiedenis. De Guanchen, de inheemse bevolking van Tenerife, vereerden reeds de vulkaan als een heilige berg en de uitbarstingen waarvan zij getuigen waren, gaven hun culturele en gelovige overtuigingen vorm. Wanneer deze uitbarstingen zich voordeden, is niet precies geweten, maar archeologisch bewijs en mondeling overleveringen suggereren dat de vulkaan al actief was lang vooraleer Europese ontdekkingsreizigers er voorbij voeren. Een van de meest opmerkelijke uitbarstingen van de tijden vond plaats in 1704 en heeft een blijvende impact op de geschiedenis van het eiland. Deze uitbarsting, bekend als de uitbarsting van Santa Catalina, duurde 3 weken en veroorzaakte grote lavastromen die de nabijgelegen nederzettingen bedreigden. Er wordt gezegd dat de gloeiend hete lavastromen die de kust bereikten, hebben geleid tot de vorming van de natuurlijke zeezwembaden van Garachico, die tot op vandaag nog steeds een populaire toeristische trekpleister is. Een andere belangrijke uitbarsting vond plaats in 1798 en staat bekend als de uitbarsting van de Montaña Blanca. Gedurende meer dan 3 maanden spuwde de tijden as en lava in grote hoeveelheden.

reikte tot aan het Europese vasteland. De tijden barsten voor het laatst uit in november 1909 vanuit een nevenkrater van de tijden met de naam El Chiniero. Gedurende 10 dagen werd het Edificio Central op de Dorsal de Teno helemaal bedorven onder stof, brokstukken en lava. Deze uitbarsting was eerder gering, waarbij er geen significante schade werd veroorzaakt of een bedreiging gevormd werd voor de nederzettingen. Ondanks de recente periode van inactiviteit en de relatieve rust is de tijden nog steeds een actieve vulkaan waarvan vulkanologen en wetenschappers de activiteit nauwlettend in het oog houden. De vulkaan is geclassificeerd als een complexe stratovulkaan, wat betekent dat de toekomstige uitbarstingen kunnen variëren van explosief tot effusief. Het vulkanisch systeem blijft actief en het potentieel voor toekomstige uitbarstingen bestaat, hoewel de timing en de intensiteit van dergelijke gebeurtenissen onvoorspelbaar zijn. De geschiedenis van de uitbarstingen van de tijden is een bewijs van de uitzonderlijke kracht van een vulkaan die verantwoordelijk is voor de uiteindelijke schoonheid van de natuur. Vanaf de oudheid tot op de dag van vandaag heeft deze iconische vulkaan het landschap van Tenerife gevormd, terwijl de herinnering bij elke bezoeker aan het Parque Nacional del Teide blijvend gegrift staat in het geheugen. De uitbarstingen hebben soms verwoesting aangebracht en de inwoners uitgedacht om te leven met een vulkaan als buurman. Maar uiteindelijk heeft de tijde gezorgd voor een uitzonderlijk mooie natuur, een adembenemend landschap en heeft hij het wetenschappelijk vulkanologisch onderzoek op tijde fel aangewakkerd. Tenerife en zijn tijde worden samen in één adem vernoemd als mooi, adembenemend en uniek.

neem je FM Goud overal mee. Altijd binnen handbereik dankzij onze gratis app. Download hem nu voor jouw smartphone. Een gouden dag gewenst vanwege je gouden radio.

thuis of onderweg non-stop genieten van de dikste 80s of 90s hits? Vind FM Goud dan op Spotify en geniet mee van onze afspeellijsten. Enjoy!

0: spits goed de oren, want je leert weer iets bij over het eiland de komende minuten. Hier is Guy van Aas Senior.
1: Er bestaan een aantal werelden waarin de gewone sterveling zich kan bewegen. Maar hoe bekijk je nu een onderwaterwereld? Je zet een duikbril op en je snorkelt wat rond en dan zie je vanuit een ooievaarsperspectief een andere, onbekende mooie wereld. Hijs je in een duikpak en voorzie je je van ademlucht, dan kun je dieper gaan kijken. Hoe dieper je afzakt, hoe geheimzinniger de inhoud en hoe grimmiger de beelden die op je netvlies worden geprojecteerd. De oceaan rond de Canarische eilanden is helder, glashelder. En zo kijk je stevast 50 meter voor je uit als je vanaf de oppervlakte naar beneden tuurt. Hoe dieper je zakt, hoe minder licht er doordringt, hoe meer de kleuren vervagen en hoe minder ver je kunt kijken. En dan wordt er kunstlicht gebruikt om deze onderwaternatuur te exploreren. Zo overkwam ook duiker en onderwaterfotograaf Francis Perez, die voor de kust van Acentejo op 50 meter diepte op een muur van zuilen botste. Zo kolossaal groot waren deze dingen dat hij ze Los Órganos de la Rapadura noemde. Daarnaast ontdekte hij ook nog een grot die uit meerdere bogen bestond en die je doet denken aan een kathedraal. La Rapadura is een van de mooiste onderwaterlandschappen rond Tenerife. De klif van La Quinta, vlakbij het gelijknamige gebied in het noorden van Tenerife, reikt tot 120 meter boven de zeeoppervlakte. Onder de waterlijn blijft het rif abrupt afdalen als een rotsachtig verticaal platform, maar met een heel andere verschijning. De kracht van het water heeft de rots geschuurd tot enorme perfecte prismatische blokken die op verschillende niveaus eindigen, net zoals orgelpijpen van een kathedraalorgel. Het lijkt wel op een werk van een Romaanse of gotische kunstenaar, maar dan gemaakt met magma. Het vulkanisch gloeiend materiaal vloeide naar de zee, waar het afgekoeld werd en stolde tot hoe het er nu uitziet. Enkel de watererosie heeft het gedurende 500.000 tot 1 miljoen jaar het gesteente gepolijst. De gigantische basaltstructuren zijn gelegen aan de voet van het gebied van La Rapadura, daar waar ook de restanten liggen van het Spantax DC-3-vliegtuig dat na een motorstoring een noodlanding heeft gemaakt op het water op 16 september 1966. Een incident waarbij het leven van passagiers en bemanning werd gered dankzij de snelle tussenkomst van een aantal vissers uit El Pris. Maar dat verhaal vertel ik u later wel.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

0: FM Goud Zomerradio hier op Tenerife. Van harte welkom. Hebben jullie goed gehoord wat Angie, onze huiszangeres van In Bad met Johan, zong? Ja, voor alle Nederlandstalige mensen. Zowel de Belgen als de Nederlanders, van harte welkom. En in hun thuisland luisteren ze ook mee. Dus welkom op deze zondag 9 augustus. Tijd om in ons badje te stappen, dat gaan we zeker doen. Ik heb voor jullie geweldige platen meegenomen van de jaren 60, 70, 80, 90, Nelly, Stans, af en toe eentje van nu. Dat is toch een goede combinatie. Het zijn allemaal hele bekende. Wat dacht je bijvoorbeeld van Bryan Adams met The Summer of 69?
1: Oh, ik moet zo dadelijk nog in bad gaan. In bad met Johan. Maar wel elk in zijn eigen badje, hè? Haha.
0: Inderdaad, Monique. Elk in ons eigen badje, dat gaan we nu doen. And back to the summer of 69.

Ja, ja, we stonden daar met onze gitaar of airgitaar. En wat is dat misschien wel een beetje moeilijk. Of je moet die borstel voor je rug te scrobben gebruiken als gitaartje. Ja, hoor je mijn water lopen in mijn badje? Ik vond iets te heet. Ik doe er een beetje kouder water bij. Heel veel schuim. En zo dadelijk de volgende artiest, het Samber, met zijn nieuwe single My Body Isn't Ready. Ja, dan moet het maar wachten. Rick Springfield met Jesse Girl uit 84. Maar nu Sting en zijn Police. Dat hij maar niet weggespoeld wordt, nu er zoveel water hier door mijn bakje gaat. Hier is Roxanne. Dat is toch een goede meezinger, hè?

is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

FM Goud wenst je een hele fijne verjaardag. Dit zijn onze jarigen van de dag. En als jullie jarig zijn, mag je het altijd laten weten hoor, op onze Facebook of gewoon eens even kijken op onze site hoe je dat kan doen. Van Roxette, Spending My Time, ja, gaan we naar de jarige. En weet je wie er jarig is? In België, hele bekende meneer van Laat de Zon in je Haar. Tuurlijk, Willy Sommers, die wordt 74 jaar. Op gebied van voetbal, ja, Wesley Sonck, 48 geworden. Onze voormalige Rode Duivel voetballer en ook nog tv-commentator op het voetbal, hè. Wie heb ik hier nog die bekend is? Herman van der Zandt, Nederlandse mensen gaan die wel kennen. Journalist en presentator. Ik heb ook nog Céline Beukes, Belgische actrice, bekend van War Horse. Whitney Houston, die zou 63 geworden zijn, maar ze overleed in 2012. En Sam Elliott, die bereikt toch al een respectabele leeftijd van 82 jaar. Een hele bekende acteur is dat. Goed, ik heb deze geweldige platen nog voor jullie. Mariah Carey met Emotions. Frankie Goes to Hollywood met hun doorbraak in 84. Relax. Dave en Ansel Collins met Double Barrel uit 71. Is eventjes geleden. Leuk dat nog eens op de radio terug te horen. En nu The Spinners en Working My Way Back to You hier op het Parel-eiland, het mooie eiland. FM Goud Tenerife doet het helemaal voor jullie.

0: Ga je mee in bad samen met Johan Waterschoot.
1: Ik heb nog een paar platen voor we dit uur volmaken. Net nog genoten van Klote en C'est la vie. Het is gewoon het leven, natuurlijk. Het leven kan goed zijn hier op het eiland op deze zondag 9 augustus. Zomerradio FM Goud Tenerife. Om dit uur nog vol te maken, U2 met The Sweetest Thing, Tom Jones en She's a Lady. En nu Philip Bailey samen met Phil Collins. In 85 waren ze dikke maatjes op het podium met Easy Lover. Tot in het volgende uur en dan kruipen we weer in ons badje. Doen we er weer veel heets bij, schuim heet water. En jullie en elk in zijn eigen badje.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: FM

0: Het is weer tijd om in bad te gaan. Ik zet mijn radio op FM Goud Tenerife. Ja, ja, in bad met Johan.
1: En met die geweldige hits, want niemand speelt zoveel zomerhits als FM Goud Tenerife. Ja, de eerste was meteen raak. Hè. Louis Fonzo, Sebastian Yatra en Nicky Jam waren dat in 19 met Date La Vuelta. Het ging over de Vuelta. Maar 19, we hadden nog geen flauw idee wat er op ons ging afkomen. Hè. Die corona, dat heeft heel veel aan banden gelegd. Maar daarna ja, was het toch weer terug feesten, maar ja, heel veilig dan. In excess, daarvoor gaan we terug naar 1984 met The Original Sin.
2: You might know of The Original Sin. And you might know how to play with fire.

0: benieuwd welke plaat hier ik nog op mijn playlist staan heb. 98 Degrees en Stevie Wonder met True to Your Heart. Harry Styles en zijn American Girls. Gaat weer scoren natuurlijk, hè, Dean Harry. Shalamar, dat eentje uit de jaren 80. I can make you feel good. Dat goed gevoel, dat hebben we hier al op het eiland. En nu David Bowie met Jean Genie. Is geleden van 1970. Dat is omgerekend 56 jaar geleden. Kan je dat geloven? De tijd staat niet stil, hè. Maar die muziek klinkt nog altijd ontzettend lekker.
1: Singing in the bathtub, singing all alone.
2: Ga je mee in bad, samen met Johan Waterschoot.
0: Hola Tenerife, het is weer tijd om in bad te gaan, hè. Elke zaterdag en zondagochtend van 9 tot 11 gaan we samen in bad en zingen we de badliedjes mee. Tijd om in bad te gaan.

0: komt direct uit het hart, hè. Die Stevie Wonder, hè. 98 Degrees. En het was ook uit de laat jaren 90. Ik heb Monique hier. Zij zorgt voor onze bar en ze vult drankjes aan. Maar ze maakt af en toe ook cocktails. Hè. Ik ben heel curieus wat ze heeft. Het is een combinatie van chocolade en martini. Ik ben echt benieuwd.
1: De chocolate martini is ideaal om na het diner nog even rustig na te genieten. Het ziet eruit als chocolademelk, maar pas op, er zit wel wat alcohol in. Martini verwijst trouwens niet naar de merknaam, maar wel naar het type cocktail. Je neemt een shaker met van dat gecrushte ijs en daar giet je 45 ml chocoladelikeur en 30 ml vodka bij. Vervolgens voeg je daar 10 ml vloeibare slagroom aan toe. Dan is goed shaken en uitgieten in een martiniglas, zo een op een slanke voet en met een grote kelk. Eventueel kan je het glas versieren met een aardbei die je eerst dipt in gesmolten chocolade.
0: Ik heb er meteen al zin in. En deze platen horen er wel bij. Guns N' Roses met Live and Let Die. The Men at Work met Down Under, onze tegenvoetertjes. Maar nu Madonna, hè? Ja, zo'n diva, die mag toch niet ontbreken. Crazy for You, dat horen we hier graag. Swaying.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Goud in België bij. Vul snel het formuliertje in op fmgoud.be/Tenerife en we contacteren je binnen de werkdag. Doen!

Al meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gouw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

Die van Silk City en Dua Lipa waren dat. Electricity, dat was de samenwerking in 18, dat de vonken eraf sprongen. Hier misschien ook, maar toch voorzichtig zijn in je badje. Het zijn de laatste platen die ik dit weekend mag spelen in bad. Ja, en niet de minste. Eens even kijken hier op mijn lijstje. Whitney Houston en I Have Nothing. Ondertussen blijft mijn kraan hier maar lopen. Kids, There Will Be No Next Time. Ja, de punkers van de generatie. Begin jaren 80 uit Antwerpen, hè. Ah, geweldig heet. OJ's mogen ook niet ontbreken. En daarmee zitten we in de jaren 70. Die Backstabber. Maar nu Part-Time Lover van Stevie Wonder hier. Mag al starten, wat mij betreft. Ik hoor jullie graag terug volgend weekend. Dat is zaterdag 15 augustus. 9 uur ja, ben ik hier al, sta ik al klaar voor mijn badje. En in de Lage Landen hoor jullie een uurtje later. Fijn einde van het weekend nog. Ja, tot volgend weekend.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België bij de Friet Boutique.
2: SEP Lease & Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Lease & Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Lease waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Een 7-jarig jongetje dat gisteravond urenlang vermist was in Knokke-Heist is veilig teruggevonden. De hulpdiensten starten een grote zoekactie nadat het kind al ruim een uur verdwenen was. Op het strand en in de zee werd met man en macht gezocht. Uiteindelijk werd het jongetje in goede gezondheid teruggevonden. Hij is nooit in het water terechtgekomen. Typhoon Dolphin zet de oostkust van China in hoogste staat van paraatheid. Bijna 1700 vluchten zijn geschrapt en ook honderden veer- en treinverbindingen zijn geannuleerd. Vooral Shanghai en Hangzhou worden getroffen. China heeft het hoogste waarschuwingsniveau afgekondigd door de verwachte zware regenval. In Fujian zijn al bijna 100.000 mensen geëvacueerd. De typhoon trok eerder al over Okinawa en Taiwan. De regering van Groenland heeft een Amerikaanse oliemaatschappij streng gewaarschuwd. Het bedrijf bereidt proefboringen naar olie voor, maar heeft daar nog geen toestemming voor. Volgens de overheid is er al materiaal aan land gebracht zonder voorafgaande goedkeuring. Het bedrijf, Greenland Energy, wil miljoenen investeren in boringen in Jameson Land. En volgens Britse media heeft de onderneming banden met de Amerikaanse president Donald Trump. Wie woensdagavond naar de zonsverduistering wil kijken, lijkt geluk te hebben. Momenteel zijn de vooruitzichten erg gunstig. 'S Avonds, rond 7:55, verdwijnt in België zo'n 80% van de zon achter de maan. Storende bewolking wordt voorlopig niet verwacht. Vergeet alleen je eclipsbril niet, want zonder bescherming naar de zon kijken is gevaarlijk. En ook vanmiddag is er weinig bewolking. Het blijft zonnig en warm met maxima tot 32 graden. In het zuiden is er later wel een lokale onweersbui mogelijk. Vanavond blijft het droog en zacht. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af met maxima tot 30 graden. Ook dinsdag blijft het droog, maar dan wel een paar graden koeler.
0: FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier.

hits uit onze tijd. Je hoort ze dag en nacht, 24 op 24 en 7 dagen op 7. Op je Gouden Radio. FM Goud.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Een 7-jarig jongetje dat gisteravond urenlang vermist was in Knokke-Heist is veilig teruggevonden. De hulpdiensten starten een grote zoekactie nadat het kind al ruim een uur verdwenen was. Op het strand en in de zee werd met man en macht gezocht. Uiteindelijk werd het jongetje in goede gezondheid teruggevonden. Hij is nooit in het water terechtgekomen. Typhoon Dolphin zet de oostkust van China in hoogste staat van paraatheid. Bijna 1700 vluchten zijn geschrapt en ook honderden veer- en treinverbindingen zijn geannuleerd. Vooral Shanghai en Hangzhou worden getroffen. China heeft het hoogste waarschuwingsniveau afgekondigd door de verwachte zware regenval. In Fujian zijn al bijna 100.000 mensen geëvacueerd. De typhoon trok eerder al over Okinawa en Taiwan. De regering van Groenland heeft een Amerikaanse oliemaatschappij streng gewaarschuwd. Het bedrijf breidt proefboringen naar olie voor, maar heeft daar nog geen toestemming voor. Volgens de overheid is er al materiaal aan land gebracht zonder voorafgaande goedkeuring. Het bedrijf Greenland Energy wil miljoenen investeren in boringen in Jameson Land. En volgens Britse media heeft de onderneming banden met de Amerikaanse president Donald Trump. Wie woensdagavond naar de zonsverduistering wil kijken, lijkt geluk te hebben. Momenteel zijn de vooruitzichten erg gunstig. 'S Avonds, rond 7:55, verdwijnt in België zo'n 80% van de zon achter de maan. Storende bewolking wordt voorlopig niet verwacht. Vergeet alleen je eclipsbril niet, want zonder bescherming naar de zon kijken is gevaarlijk. En ook vanmiddag is er weinig bewolking. Het blijft zonnig en warm met maxima tot 32 graden. In het zuiden is er later wel een lokale onweersbui mogelijk. Vanavond blijft het droog en zacht. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af met maxima tot 30 graden. Ook dinsdag blijft het droog, maar dan wel een paar graden koeler.
4: FM Goud. Good times. Great music.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be.

opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/Tenerife. En je weer klinkt morgen al op de radio.

0: Gaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Eindelijk, Tenerife heeft een radiostation voor alle Nederlandstaligen. Welkom bij

Een nummer met een krachtige boodschap. Beds Are Burning van Midnight Oil. Met flink wat aandacht voor de rechten van die Aboriginals in Australië. Zweedse pop nu, het hoeft niet altijd meubelen te zijn. Hier is ABBA met Head Over Heels. MUZIEK

jouw opvallende radiospot ook op FM Goud Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Goud in België bij. Vul snel het formuliertje in op

Smoke on the Water van Deep Purple vertelt het waargebeurde verhaal van de brand in het casino van Montreux tijdens een concert van Frank Zappa in 1971. Een rockklassieker die ook generaties gitaristen heeft geïnspireerd. Deep Purple dus met Smoke on the Water, en we blijven in de wereld van de klassieke rock met een gevoelige ballad die uitgroeide tot de grootste hit van de Schotse band Nazareth. En je krijgt er, of je krijgt er nog altijd kippenvel van. Dit is Love Hurts. Love.

Rod Stewart, Do You Think I'm Sexy? Daarmee liet hij eind jaren 70 horen dat rock en disco perfect konden samengaan. Van de dansvloer naar een synth-popklassieker met een indrukwekkend verhaal. Dancing with Tears in My Eyes is geïnspireerd op een nucleaire ramp en beschrijft de laatste uren van een man die afscheid neemt van zijn geliefde. Ondanks het zware thema groeide deze plaat uit tot een van de grootste hits van de jaren 80. Ultravox dus, Dancing with Tears in My Eyes.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. Overal op het eiland, via DAB Plus en wereldwijd op fmgouds.be/Tenerife. Dit is FM Goud Tenerife. Fijne dag gewenst vanwege je gouden radio.
5: The candle is burning slow for me.

Hiermee brak hij internationaal door, Danny Wilson met Mary's Prayer. Mag ik je een meeslepende melodie voorschotelen? Ik vind het wel een van de mooiste popsongs van 88. Eight Wonder met I'm Not Scared. Hey.

bewijzen het. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

heerlijke zomerhit die meteen de sfeer oproept van de lange avonden, de terrasjes en de vakanties. Ja toch, dat was T-Chin met In the Summer Night. En dit is een van de meest stijlvolle gitaargeluiden uit de rockgeschiedenis. Met name de karakteristieke gitaar van Mark Knopfler. Inspiratie voor deze song kwam er nadat hij een journaliste bezig zag op de televisie. En kijk, hier zijn Dire Straits en Lady Writer.

Soul Sister and the Way to Your Heart. En dit was Weekend Patrick voor vandaag. Dankjewel voor het luisteren. Blijf bij de Gouden Radio. Tot volgende week zaterdag en zondag tussen 1 en 3. En kijk, John Lennon is er ook nog. Maar

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Dit is FM Goud Tenerife, de beste muziekmix voor het hele eiland.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

jouw opvallende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Een jonge wielrenster is gewond geraakt tijdens het Belgisch kampioenschap voor meisjes onder 17 in Denderleeuw. Het meisje reed tegen een stilstaande Volkswagen en kwam zwaar ten val. De wedstrijd werd daarop ruim een half uur stilgelegd. De wielrenster werd naar het ziekenhuis gebracht. Haar toestand is stabiel. Ze verkeert niet in levensgevaar. De grote bosbrand bij het Italiaanse Gardameer is voorlopig onder controle. De brand verwoestte ruim 50 hectare bos bij Tignale. Zo'n 250 mensen moesten hun huis verlaten, maar kunnen intussen terugkeren. Het gevaar is nog niet helemaal geweken. Door de sterke wind kan het vuur opnieuw oplaaien. Daarom blijven blusvliegtuigen en helikopters water boven het gebied droppen. Ook de brandweer blijft ter plaatse. Israël verwerpt het Amerikaanse vredesplan voor Gaza. Premier Benjamin Netanyahu zegt dat Israël zich pas terugtrekt als Hamas volledig is ontwapend. Het gaat om het 15-puntenplan van de Amerikaanse president Donald Trump. Dat plan voorziet eerst een staakt het vuren. Daarna zou Hamas zijn wapens neerleggen en zou het Israëlische leger zich terugtrekken uit Gaza. Trump zei vorige maand nog dat zowel Israël als Hamas met het plan hadden ingestemd. AA Gent is sterk begonnen aan het nieuwe seizoen. De Buffalo's klopten KV Mechelen met 2-0. Thiago Araújo en Josué Vergara zorgden in de eerste helft voor de Gentse doelpunten. Gent komt daardoor met 3 punten aan de leiding, net als Union en Club Brugge. Zon en wolken wisselen elkaar af met plaatselijke kans op een bui of zelfs onweer. Aan zee zo'n 26 graden, in het binnenland tot 32 graden. Morgen begint zonnig, later meer wolken en maximaal tot 30 graden. Ook de dagen daarna blijven zonnig. Dinsdag wel iets frisser, maar woensdag opnieuw richting 30 graden.

jouw opvallende radiospot ook op FM Gouw Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Gouw in België bij. Vul snel het formuliertje in op fmgoud.be/Tenerife en we contacteren je binnen de werkdag. Doen!

0: Eindelijk. Tenerife heeft een radiostation voor alle Nederlandstaligen. Welkom bij FM Gauw Tenerife. Okay.
1: And you get that.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Een jonge wielrenster is gewond geraakt tijdens het Belgisch kampioenschap voor meisjes onder 17 in Denderleeuw. Het meisje reed tegen een stilstaande Volkswagen en kwam zwaar ten val. De wedstrijd werd daarop ruim een half uur stilgelegd. De wielrenster werd naar het ziekenhuis gebracht. Haar toestand is stabiel. Ze verkeert niet in levensgevaar. De grote bosbrand bij het Italiaanse Gardameer is voorlopig onder controle. De brand verwoestte ruim 50 hectare bos bij Tignale. Zo'n 250 mensen moesten hun huis verlaten, maar kunnen intussen terugkeren. Het gevaar is nog niet helemaal geweken. Door de sterke wind kan het vuur opnieuw oplaaien. Daarom blijven blusvliegtuigen en helikopters water boven het gebied droppen. Ook de brandweer blijft ter plaatse. Israël verwerpt het Amerikaanse vredesplan voor Gaza. Premier Benjamin Netanyahu zegt dat Israël zich pas terugtrekt als Hamas volledig is ontwapend. Het gaat om het 15-puntenplan van de Amerikaanse president Donald Trump. Dat plan voorziet eerst een staakt het vuren. Daarna zou Hamas zijn wapens neerleggen en zou het Israëlische leger zich terugtrekken uit Gaza. Trump zei vorige maand nog dat zowel Israël als Hamas met het plan hadden ingestemd. AA Gent is sterk begonnen aan het nieuwe seizoen. De Buffalo's klopten KV Mechelen met 2-0. Thiago Araújo en Josué Vergara zorgden in de eerste helft voor de Gentse doelpunten. Gent komt daardoor met 3 punten aan de leiding, net als Union en Club Brugge. Zon en wolken wisselen elkaar af met plaatselijke kans op een bui of zelfs onweer. Aan zee zo'n 26 graden, in het binnenland tot 32 graden. Morgen begint zonnig, later meer wolken en maximaal tot 30 graden. Ook de dagen daarna blijven zonnig. Dinsdag wel iets frisser, maar woensdag opnieuw richting 30 graden.

Hola, FM Gouw Tenerife is er. De radio voor alle Vlamingen en Nederlanders op het eiland. En natuurlijk ook voor iedereen die graag de hits uit onze tijd hoort. Geniet ervan.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: In de ochtend starten ingrijpende werken aan het knooppunt van de E19 met de Brusselse ring in Machelen. Deskundigen voorspellen zware verkeershinder voor wie vanuit Antwerpen naar Brussel rijdt. Het agentschap Wegen en Verkeer start er vernieuwingswerken aan het brugdek en de rijweg op de verbinding naar de Brusselse binnenring. Je kan dan slechts over twee rijstroken rijden. Die werken duren naar schatting tot 26 september. Nog op de E19 start ook een andere werf op ter hoogte van Reumst. Ook die zal twee weken lang de nodige verkeershinder veroorzaken. Het parquet in Pas-de-Calais in Frankrijk start een onderzoek wegens onopzettelijke verwondingen nadat een kind van 8 tweede graads brandwonden opliep door een squishy, een populair type antistress speelgoed. Het item in kwestie, een bal gevuld met een kneedbare substantie, ontplofte in het gezicht van de jongen. Toen zijn moeder de ontplofte gel van zijn gezicht wilde halen, kwam zijn huid mee. De dienst Consumentenbescherming gaat de squishy onderzoeken en mogelijk uit de handel halen. In andere landen, ook bij ons, lag het speelgoed al onder vuur, omdat sommige onderdelen mogelijk kankerverwekkende stoffen bevatten. In 2025 heeft 16,5% van alle meerderjarigen in de Europese Unie dagelijks tabak gebruikt. Volgens de Europese statistieken betekent dat een kleine daling tegenover de vorige geregistreerde cijfers van 3 jaar geleden. In Bulgarije, Zweden en Kroatië wordt het vaakst gerookt door ongeveer een kwart van de inwoners. België is bij de beteren van de Europese klas met 13,6%. Spanjaarden roken of vapen het minst. En volgens een uitgelekt politierapport was Lionel Messi tijdens het afgelopen WK voetbal het doelwit van meerdere bedreigingen, waaronder een zelfmoordaanslag. De bedreigingen liepen binnen voor de wedstrijden van Argentinië tegen Egypte en Jordanië. Een van de grootste mediabedrijven van Spanje kon de documenten inkijken. De politie kon de afzenders telkens opsporen en neutraliseren. Na een rustige nacht met minima tot 16 graden begint de week zonnig, met later op de dag wat stapelwolken. Een enkele bui is niet uitgesloten. Maxima van 24 aan zee tot 29 in het centrum en het zuiden.
6: Al meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Goud Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

ZFM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: De zachte zijde maakt je zachter.

geen scherpe kantjes aan je radio vanavond. Want je radio verandert in een romantiek radio. De zachte zijde. Love songs. Van de 70s tot heden. De zachte zijde maakt je zachter.

tweede klas. HAVO, VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: geen scherpe kantjes aan je radio vanavond. Want je radio verandert in een romantiek radio. De zachte zijde. Love songs. Van de 70s tot heden. De zachte zijde maakt je zachter.
1: A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

geen scherpe kantjes aan je radio vanavond. Want je radio verandert in een romantiek radio. De zachte zijde. Love songs. Van de 70s tot heden. De zachte zijde maakt je zachter.

0: verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.

geen scherpe kantjes aan je radio vanavond. Want je radio verandert in een romantiek radio. De zachte zijde. Love songs van de 70s tot heden. De zachte zijde maakt je.

geen scherpe kantjes aan je radio vanavond. Want je radio verandert in een romantiek radio. De zachte zijde. Love songs. Van de 70s tot heden. De zachte zijde maakt je zachter.

0: En kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud-app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Geen scherpe kantjes aan je radio vanavond. Want je radio verandert in een romantiek radio. De zachte zijde. Love songs van de 70s tot heden. De zachte zijde maakt je

geen scherpe kantjes aan je radio vanavond. Want je radio verandert in een romantiek radio. De zachte zijde. Love songs. Van de 70s tot heden. De zachte zijde maakt je zachter.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De frietboutique.
0: Lekker in België bij de frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. Meer weten over Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Check FM Goud.

0: waren de jongens van Take That.
1: Liefde enzovoort, met Lex de Groot.
0: Het is natuurlijk oorspronkelijk geschreven en uitgebracht door de jongens van de Bee Gees in 1977. De versie van Take That kwam uit in februari 1996 als single van hun Greatest Hits album. Het was hun laatste nummer 1 hit in het Verenigd Koninkrijk voordat de groep tijdelijk uit elkaar ging. Take That dus, uit 1996. How Deep Is Your Love. En daarvoor, als eerste vanavond in deze liefde enzovoort, Lola Young, From Down Here, kreeg het over. Dames en heren, jongens en meisjes, het is weer zover. Dit is alweer het meest romantische programma van de Laaglanden, Liefde enzovoort. Ik ben Lex en de komende 2 uurtjes ga ik jullie gezelschap houden met de allermooiste love songs van toen en van nu. Ik zou zeggen, waar je ook op dit moment mag luisteren, probeer het zo gezellig mogelijk te maken en geniet samen met ons mee. Van bijvoorbeeld zometeen Rudy Karel. Ik neem je mee naar 1976. Even de hond uitlaten met Rudy Karel. Zometeen, samen een straatje om. Na eentje uit 1989 voor Milli Vanilli. Girl, I'm gonna miss you. Mag ik je een hele fijne avond wensen.
1: Relax Radio.

0: Welkom bij FM Goud. Kijk voor alle info op www.fmgoud.be. fmgoud.be.
1: Liefde enzovoort. De radio komt in het rood.
2: A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

Hiermee won Nederland natuurlijk het Eurovisie Songfestival in 2019 ook alweer. Duncan Lawrence. Hij kwam nog eens langs met Arcade. Dit is Liefde enzovoort, het meest romantische programma van de Lage Landen. En Liefde enzovoort, dat wil zeggen dat er een liefdeshoroscoop is. Dat is elke week zo en uiteraard is dat deze avond zeker en vast niet anders. In het liefdeshoroscoop gaan we kijken hoe het de komende week met jouw liefdesleven is gesteld. En je krijgt het van mij hier te horen straks in deel 2. Dus, je hebt nog wel wat geduld nodig. Maar natuurlijk kan je het alvast nalezen, want ik heb het op onze Facebookpagina geplaatst van Liefde enzovoort. En je vindt ons onder Liefde en een spatie ENZ. Daar kan je het alvast rustig nalezen. Ja, ik heb het er net al even over het Eurovisie Songfestival gehad, dat Duncan Lawrence die gewonnen had in 2019. Sal da Vinci deed voor Italië mee in 2026. Ik heb zometeen niet zijn songfestivalnummer van dat jaar, maar wel Poesia. Daarmee komt Sal da Vinci er zo dadelijk aan. Na eentje uit 1995, voor Bruce Springsteen, dit is Secret Garden.

LTD, oftewel de afkorting voor Love, Togetherness and Devotion. En dat was een Amerikaanse funkband die werd opgericht door twee voormalige begeleiders van de soulgroep Sam & Dave. Shine On. In 1981 werd dat hun allergrootste hit. En je kan naar videoclips kijken van platen hier vanavond of de afgelopen tijd hebt horen voorbij komen. Ik heb ze op onze Facebookpagina van Liefde enzovoort geplaatst. Niet alleen dat vind je daar terug, maar dus ook het liefdeshoroscoop waar ik het er net al over had. En verder ook een link naar Mixcloud. Want het is mogelijk om naar Liefde enzovoort te luisteren. Of het te herbeluisteren, wanneer het misschien iets beter voor je uitkomt. Om het jou gemakkelijk te maken om naar Mixcloud te geraken, heb ik de link op de Facebookpagina geplaatst. Liefdespatie ENZ, zo vind je ons terug. En alleen moest je het nog niet hebben gedaan natuurlijk, liken of volg de pagina dan ook. Gaan wij ondertussen luisteren naar George Benson. Het was in het midden van de jaren 80 een hele grote hit voor Whitney Houston. Maar ik heb zo meteen de originele voor jullie klaarstaan. Uit 1977. The Greatest Love of All. George Benson dus. Na eentje uit 2008. Voor Lenny Kravitz. I'll Be Waiting.

groot hit werd het, hè? 1987 ook alweer. Voor Climie Fisher, Rise to the Occasion. En uiteraard gaan we straks aan de andere kant nog lekker door met de mooiste love songs van toen en van nu. Want het meest romantische programma van de Lage Landen, Liefde enzovoort, is nog lang niet afgelopen. Niet te vergeten straks in deel 2 ook het liefdeshoroscoop. Hoe is het met jouw liefdesleven gesteld de komende week? Wel, dat gaan we straks ook allemaal uit de doeken doen. In dit uur nog de enige en uiterst succesvolle single van het Britse synthpopproject The Assembly. En dat bracht de uit in 1983. Het werd een unieke samenwerking tussen toetsenist Vince Clarke van Depeche Mode en Yazoo en de zanger Fergal Sharkey, de voormalige frontman van de punkband The Undertones en die we ook kennen van zijn groot hit A Good Heart. Uit 1983, The Assembly en Fergal Sharkey, Never Never. Graag tot zometeen.

0: verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. Jouw opvallende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.
5: Liefde enzovoort met Lex de Groot.

0: Wat een hit werd in de zomer van 1990, hoor je deze plaat zo vaak niet meer, hè? Eros Ramazzotti, samen met Antonella Bucci, Amarte el Immenso per me. En daarvoor als eerste in deel 2 van deze Liefde enzovoort, Bruno Mars en Risk It All. Hoi, ik ben Lex en ik ga nog een klein uurtje bij jullie blijven met de mooiste love songs van toen en van nu. Want dit is nog een klein uurtje, het meest romantische programma van de Lage Landen, Liefde enzovoort. En oh ja, het komt er bijna aan. Nog 3 plaatjes geduld, dat moet wel lukken, hè. En dan krijg je van mij het liefdeshoroscoop. En kom je te weten hoe het de komende week op het vlak van de liefde met jou gesteld is. Maar we gaan die tijd mooi invullen. Met bijvoorbeeld eentje van Elton John. Terug naar 1976 zometeen. Sorry seems to be the hardest words. En wat dacht je van deze uit 1988 voor Whitney Houston? Het werd speciaal geschreven voor de Olympische Spelen die in dat jaar plaatsvonden in Los Angeles. Whitney Houston, One Moment in Time. Ik wens je een hele fijne avond.
1: Relax Radio.

0: uit 2023. Dit is van Miley Cyrus met Jaded. En zij bracht ons tot aan het liefdeshoroscoop voor deze avond.
1: Liefde enzovoort. Uw liefdeshoroscoop.
0: Wat gaat er met jou allemaal gebeuren de komende week? Op het vlak van de liefde, daar is het nu tijd voor geworden.
1: Ram.
0: Je merkt dat je sneller geraakt wordt door oprechte aandacht. Singles ontdekken dat een onschuldig gesprek stilaan meer betekenis krijgt. Bij koppels brengt een spontaan initiatief opnieuw leven in de relatie. Het komende weekend geeft jullie allebei het gevoel dat jullie dichter naar elkaar toe groeien. 8 knuffelpunten.
1: Stier.
0: Je verlangt naar duidelijkheid, maar die komt niet vanzelf. Singles hebben moeite om signalen juist te interpreteren, waardoor kansen kunnen voorbijgaan. Bij koppels ontstaan kleine spanningen als verwachtingen niet worden uitgesproken. Een beetje geduld voorkomt onnodige teleurstelling. 2 knuffelpunten.
1: Tweelingen.
0: Je bent ontspannen en straalt dat ook uit. Een onverwachte klik met iemand uit jouw omgeving kan je aangenaam verrassen. Bij koppels brengen humor en luchtige gesprekken opnieuw veel plezier. Komende zondag sluit je af met een warm gevoel. 6 knuffelpunten voor de tweeling.
1: Kreeft.
0: Je hart staat wagenwijd open en dat blijft niet onopgemerkt. Singles voelen dat iemand steeds vaker hun gezelschap opzoekt. Bij koppels groeit de verbondenheid door samen bewust tijd vrij te maken. Alles lijkt deze week vanzelf op zijn plaats te vallen. Kreeft, jij bent de winnaar deze week met 10 knuffelpunten.
1: Leeuw.
0: Je hoeft niet altijd de leiding te nemen. Singles merken dat iemand anders nu het initiatief neemt en dat voelt verrassend prettig. Bij koppels zorgt een rustig avondje samen voor meer verbondenheid dan een druk programma. Je ontdekt opnieuw de kracht van eenvoud. 5 knuffelpunten.
1: Maagd.
0: Je laat je minder leiden door twijfels en dat doet deugd. Singles durven eindelijk hun interesse tonen zonder alles te analyseren. Bij koppels brengt een eerlijk gesprek meer rust en vertrouwen. Vooral tegen het komend weekend voel je opnieuw meer harmonie. De maagd heeft er deze week 9 verdiend. En uiteraard hebben we nog 6 te gaan en die krijg je van mij over een drietal platen.

FM Count. Good times. Great music. Liefde enzovoort. Laat je niet ongevoelig.

0: enzovoort. Uw liefdeshoroscoop. Weegschaal.
1: Je zoekt balans, maar niet alles loopt zoals gehoopt. Singles merken dat verwachtingen soms hoger liggen dan de werkelijkheid. Bij koppels helpt het om kleine ergernissen meteen uit te praten. Zo krijgt de liefde opnieuw ademruimte. Weegschaal, één knuffelpuntje.
0: Schorpioen.
1: Je intuïtie helpt je om de juiste keuzes te maken. Singles voelen meteen wanneer iemand oprecht geïnteresseerd is. Bij koppels zorgt een gedeelde toekomstwens voor extra verbondenheid. Je kijkt met vertrouwen vooruit. 7 knuffelpunten.
0: Boogschutter.
1: Je zin in avontuur brengt een frisse wind in je liefdesleven. Een spontane activiteit levert een verrassend leuk contact op. Bij koppels zorgt een gezamenlijke uitdaging voor nieuwe energie. Komende zaterdag belooft een dag vol mooie herinneringen te worden. Boogschutter, 8 knuffelpunten.
0: Steenbok.
1: Je hoeft niet alles onder controle te houden. Singles merken dat ontspannen jezelf zijn veel aantrekkelijker werkt dan perfect willen overkomen. Bij koppels brengt een klein gebaar meer warmte dan een lange uitleg. Je sluit de komende week tevreden af. 4 knuffelpunten.
0: Waterman.
1: Je voelt opnieuw vertrouwen groeien. Singles krijgen de kans om iemand beter te leren kennen zonder enige druk. Bij koppels ontstaat er meer begrip doordat jullie echt naar elkaar luisteren. De sfeer wordt met de dag aangenamer. 9 knuffelpunten.
0: Vissen.
1: Je bent gevoeliger dan gewoonlijk en neemt woorden snel ter harte. Singles twijfelen of ze hun gevoelens wel moeten tonen. Bij koppels kunnen kleine misverstanden groter lijken dan ze werkelijk zijn. Gelukkig brengt een open gesprek tegen het einde van de week weer rust. De vissen hebben er deze week 3 verdiend. En uiteraard, lees je dit volledige liefdeshoroscoop nog eens een keertje rustig na. Want het staat op onze Facebookpagina en die vind je onder Liefde Spatie ENZ. En kan je het ook dagdagelijks volgen via mijn Instagram-account onder @lex_degroot.
0: Het staat in de sterren geschreven met Lex de Groot.

Tina Turner het nummer opnam, werd het achtereenvolgens geweigerd door Cliff Richard en Donna Summer. Ook Tina vond het aanvankelijk te veel pop en wilde het eerst niet zingen. Gelukkig heeft ze dat wel gedaan, want het werd een gigantisch succes en de derde single van haar baanbrekende vijfde studioalbum Private Dancer. Uit 1984, Tina Turner, What's Love Got To Do With It?

Je hoort het, hè, aan deze muziek. Dit wil zeggen dat Liefde enzovoort er dus bijna op zit. Straks uiteraard weer lekker slapen, maar vooral ook morgen goed terug op. En heb ik ook nog een slaapmutsje voor jullie? Daarvan neem ik je vanavond mee naar 1985. Het wordt er eentje voor Dire Straits en Your Latest Trick. Volgende week is er natuurlijk een nieuwe Liefde enzovoort.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
3: Welkom bij FM Goud. FM Goud. Kijk voor alle info op www.fmgoud.be.
5: fmgoud.be.

0: Singing in the bathtub. Singing all alone.
1: Ga je mee in bad samen met Johan Waterschot?
2: Hola Tenerife, het is weer tijd om in bad te gaan, hè? Elke zaterdag en zondagochtend van 9 tot 11 gaan we samen in bad en zingen we de badliedjes mee. Tijd om in

bewijzend. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Lease & Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Lease & Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Lease waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op DJ